0: Ken jij al de Familieradio-app? Blijf altijd en overal in verbinding met je vrolijke vrienden en download de app op je smartphone. De app is beschikbaar voor zowel iPhone of Android. Familieradio. Download hem nu.
1: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

0: heerlijk bij Familie Radio.
1: Ken jij al de Familie Radio app? Blijf altijd en overal in verbinding met je vrolijke vrienden en download de app op je smartphone. De app is beschikbaar voor zowel iPhone of Android. Familie Radio. Download hem nu.
2: En dan nu terug naar de muziek bij Familie Radio.

we maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk. Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be. Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.

0: We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.

0: Goeienacht, het is 4 uur. Dit is hem.
1: Families Prachtplaat.
2: Hallo, mijn naam is Danny Fabri en deze week ben ik prachtplaat bij Familie Radio met mijn nieuwe single Zoveel Mooier.

0: De mooiste muziek
1: hoor je alleen bij ons. Familie Radio.
0: En dan nu terug naar de muziek bij Familie Radio.

0: De mooiste muziek
1: hoor je alleen bij ons. Familie Radio.
0: En dan nu terug naar de muziek bij Familie Radio.
2: Familie Radio.
3: Oei, here comes that man again.

0: is klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Op 11 en 12 juli is het weer tijd voor Breugelfest in Asper. Vanaf 7 uur geniet je van een heerlijke barbecue. En vanaf 9 uur barst het feest los met DJ Dirk Stoops, Greg S. en Tess. Kaarten en alle verdere informatie vind je bij drankencentrale Lycoven of op breugelfest.be. En vergeet niet, Breugel schrijf je met GH.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Familie Radio.
1: Het klinkt en het zwingt. Familie Radio.
2: En dan nu terug naar de muziek bij Familie Radio.

0: We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Droom jij van een stralende, gezonde huid? Ontdek de natuurlijke verzorgingsproducten van Meteo. Vegan, dierproefvrij en zonder twijfelachtige ingrediënten. Zorgvuldig samengesteld voor jouw huidtype. Ontdek jouw persoonlijke skincare routine op stralendehuid.com van Meteo.

0: Goedemorgen, het is 6 uur. Dit is hem.
1: Families Prachtplaat.
2: Hallo, mijn naam is Danny Fabri en deze week ben ik prachtplaat bij Familie Radio met mijn nieuwe single Zoveel Mooier.

0: familieradio.
1: Het klinkt
0: en het zwingt. Familieradio. En dan nu, terug naar de muziek. Bij familieradio.

mooiste muziek hoor je alleen bij ons. Familie Radio. En dan nu terug naar de muziek bij Familie Radio.

0: We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be

0: Goedemorgen, het is 7 uur.
1: Een record aantal mensen in Vlaanderen zit een straf uit met een enkelband. Het zijn er nu al bijna 2100 en dat is een Europees record, meldt bevoegd minister Demir. Die benadrukt dat het aantal ook de komende jaren nog zal stijgen, maar dat het toezichtsorgaan eigenlijk al op zijn limieten zit. En omdat de gevangenissen vol zitten, kiest de rechter vaker voor een straf met enkelband. Maar ook daar begint het dus te wringen. Op het festival Extreme Outdoor in Houthale Helteren gaat de politie extra controleren op drugs en overlast. Vorig jaar werden daar 336 festivalgangers betrapt met drugs op zak. Het ging toen vooral om ecstasy en speed. Er wordt ook gecontroleerd op rijden onder invloed. In totaal komen daar zo'n 70.000 bezoekers. De Vlaamse regering voorziet 100 miljoen euro aan renteloze leningen voor studentenquoten. Dat heeft minister van Wonen Hans Bonte beslist. De leningen zijn bedoeld voor universiteiten en hogescholen om de studentenquoten zelf te bouwen. Het is al de tweede keer dat Vlaanderen zo'n leningen voorziet. 2 jaar geleden werden er zo meer dan 850 nieuwe koten gebouwd. Europa gaat extra humanitaire hulp naar Congo en Oeganda sturen voor de uitbraak van het ebola-virus daar. Dat meldt Eurocommissaris voor Crisisbeheer Adja Ladip. Volgende maandag vertrekt er een eerste vlucht met 100 ton hulpgoederen aan boord, zoals medicijnen, beschermingsmateriaal en tenten. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn er in de regio nu al 750 tot 800 vermoedelijke besmettingen en 177 doden. Op het filmfestival van Cannes heeft regisseur Lucas Dont de Prix du Cinéma Positif gewonnen voor zijn nieuwste film Coward. De prijs wordt uitgereikt aan de film die inspireert

hoop en veerkracht. Cowards gaat over een liefdesverhaal tussen twee soldaten aan het front tijdens de Eerste Wereldoorlog. De film maakt trouwens ook nog kans op de Gouden Palm. De weersverwachting vandaag en de rest van het hele verlengde weekend opnieuw veel zon. De maxima kunnen oplopen tot 30 graden, misschien zelfs 31 graden op zondag. Geniet van het mooie weer en van het zonnetje.

0: ABM Bouwmaterialen. Jouw partner van A tot Z. Van ruwbouwmaterialen tot airco. Altijd aan scherpe prijzen. Voor particulieren en zelfstandigen. Met herstel- en plaatsingsdienst. Je vindt ABM Bouwmaterialen aan de Frans de Mildree 5 in Ledenberg. Vlot bereikbaar via de IJzerweglaan. Op de vroegere locatie van natuursteenbedrijf Van Dalen. ABM Bouwmaterialen. Bouw met ons advies.
1: Na een kankerbehandeling verandert er zoveel. Ook hoe je jezelf ziet en voelt. Bij Pruiken New Hair Body Care begrijpen we dat als geen ander. De eigenares Martien weet uit eigen ervaring hoe belangrijk het is om opnieuw jezelf te mogen zijn. Met zorggekozen pruiken, lingerie, borstprotheses en body care begeleiden we je stap voor stap. Altijd op afspraak voor een persoonlijke aanpak. Pruiken New Hair Body Care. Recht tegenover Colruyt in Merelbeke. Meer info op new-hair.be.
2: Nieuw in Dendermonde, Shanna's Broodtiek. Dagvers brood en patisserie van bakkerij Wouters met elke dag een wisselend aanbod aan gebak en zoete lekkernijen. Kies uit een zeer ruime selectie pistolets en geniet van onze belegde broodjes of speciale creaties met spek en eieren. Ook ontbijtmanden op bestelling, koekjes, confiserie en leuke cadeaumanden, zelfs met suikervrije opties. Ontdek Shanna's Broodtiek, Brusselse straat 61A in Dendermonde. Gesloten op dinsdag.
1: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

0: Ontdek via de app van Summit een onuitputtelijke bron van Vlaamse en Nederlandstalige podcasts en audiocontent.
1: Een wereld van verhalen.
0: Gratis en onbeperkt. Luister podcasts zoals je het nooit eerder deed via Augmented Audio en ontdek de verhalen bij jou in de buurt.
1: Summit.
0: Ontdek de duizenden verhalen in onze catalogus via Steve, jouw persoonlijke assistent. Download Summit vandaag nog gratis voor Apple of Android en begin met onbeperkt luisteren.
1: Summit. Een wereld van verhalen.
2: Mama, wat eten aapjes?
3: Ah, die eten bananen, hè?
2: En wat eten paarden?
3: Die grazen in de weien, schatje.
2: En mijn konijntjes?
3: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be, de webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be, want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
4: Ach, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
5: Dankzij de hulp van Jasmin, van Ferm Huishoudhulp, kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
6: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
7: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
8: 16 jaar en toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van JTC bij DNV Scooters in Gent. Met de JTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de JTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DNV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DNV Scooters met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.
9: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

0: maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Op 11 en 12 juli is het weer tijd voor Breugelfest in Asper. Vanaf 7 uur geniet je van een heerlijke barbecue. En vanaf 9 uur barst het feest los met DJ Dirk Stoops, Greg S. en Tess. Kaarten en alle verdere informatie vind je bij drankencentrale Lycoven of op breugelfest.be. En vergeet niet, Breugel schrijf je met GH.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Goedemorgen, het is 8 uur.
1: Een record aantal mensen in Vlaanderen zit een straf uit met een enkelband. Het zijn er nu al bijna 2100 en dat is een Europees record, meldt bevoegd minister Demir. Die benadrukt dat het aantal ook de komende jaren nog zal stijgen, maar dat het toezichtsorgaan eigenlijk al op zijn limieten zit. En omdat de gevangenissen vol zitten, kiest de rechter vaker voor een straf met enkelband. Maar ook daar begint het dus te wringen. Op het festival Extreme Outdoor in Houthalen-Helteren gaat de politie extra controleren op drugs en overlast. Vorig jaar werden daar 336 festivalgangers betrapt met drugs op zak. Het ging toen vooral om ecstasy en speed. Er wordt ook gecontroleerd op rijden onder invloed. In totaal komen daar zo'n 70.000 bezoekers. De Vlaamse regering voorziet 100 miljoen euro aan renteloze leningen voor studentenquoten. Dat heeft minister van Wonen Hans Bonte beslist. De leningen zijn bedoeld voor universiteiten en hogescholen om de studentenquoten zelf te bouwen. Het is al de tweede keer dat Vlaanderen zo'n leningen voorziet. 2 jaar geleden werden er zo meer dan 850 nieuwe koten gebouwd. Europa gaat extra humanitaire hulp naar Congo en Oeganda sturen voor de uitbraak van het ebola-virus daar. Dat meldt Eurocommissaris voor Crisisbeheer Adja Ladip. Volgende maandag vertrekt er een eerste vlucht met 100 ton hulpgoederen aan boord, zoals medicijnen, beschermingsmateriaal en tenten. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn er in de regio nu al 750 tot 800 vermoedelijke besmettingen en 177 doden. Op het filmfestival van Cannes heeft regisseur Lucas Dont de Prix du Cinéma Positif gewonnen voor zijn nieuwste film Coward.

prijs wordt uitgereikt aan de film die inspireert tot hoop en veerkracht. Cowards gaat over een liefdesverhaal tussen twee soldaten aan het front tijdens de Eerste Wereldoorlog. De film maakt trouwens ook nog kans op de Gouden Palm. De weersverwachting vandaag en de rest van het hele verlengde weekend opnieuw veel zon. De maxima kunnen oplopen tot 30 graden, misschien zelfs 31 graden op zondag. Geniet van het mooie weer en van het zonnetje.

0: Ontdek via de app van Summit een onuitputtelijke bron van Vlaamse en Nederlandstalige podcasts en audiocontent.
1: Een wereld van verhalen.
0: Gratis en onbeperkt. Luister podcasts zoals je het nooit eerder deed via Augmented Audio en ontdek de verhalen bij jou in de buurt.
1: Summit.
0: Ontdek de duizenden verhalen in onze catalogus via Steve, jouw persoonlijke assistent. Download Summit vandaag nog gratis voor Apple of Android en begin met onbeperkt luisteren.
1: Summit. Een wereld van verhalen.
2: Mama, wat eten aapjes?
3: Ah, die eten bananen, hè?
2: En wat eten paarden?
3: Die grazen in de weien, schatje.
2: En mijn konijntjes?
3: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be, de webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be, want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
4: Welkom bij Moax Dental and Facial Aesthetics Clinic, gelegen in Los Balones, Murcia. Met meer dan 30 jaar nationale en internationale ervaring zijn wij uw betrouwbare partner voor een stralende glimlach. Ziet u op tegen een tandartsbezoek? Geen zorgen. Ons zorgzame team spreekt Engels en zorgt ervoor dat u zich volledig op uw gemak voelt. Van algemene mondzorg tot geavanceerde implantaten. Wij hebben alles in huis voor uw glimlach en uw uitstraling. Bezoek moaxdental.com. Dat is M-U-A-K-S. Of bel 968 1378 52. En maak vandaag nog een afspraak. Moax Dental and Facial Aesthetics. Waar een mooie glimlach en een stralend gezicht beginnen.
5: En dan nu, terug naar de muziek. Bij Familieradio.

Zo dadelijk bij Familie Radio. Na een kankerbehandeling verandert er zoveel. Ook hoe je jezelf ziet en voelt. Bij Pruiken New Hair Body Care begrijpen we dat als geen ander. De eigenares Martien weet uit eigen ervaring hoe belangrijk het is om opnieuw jezelf te mogen zijn. Met zorggekozen pruiken, lingerie, borstprotheses en body care begeleiden we je stap voor stap. Altijd op afspraak voor een persoonlijke aanpak. Pruiken New Hair Body Care, recht tegenover Colruyt in Merelbeke. Meer info op new-hair.be. Nieuw in Dendermonde, Shanna's Brotiek. Dagvers brood en patisserie van bakkerij Wouters met elke dag een wisselend aanbod aan gebak en zoete lekkernijen. Kies uit een zeer ruime selectie pistolets en geniet van onze belegde broodjes of speciale creaties met spek en eieren. Ook ontbijtmanden op bestelling, koekjes, confiserie en leuke cadeaumanden, zelfs met suikervrije opties. Ontdek Shanna's Brotiek, Brusselse straat 61A in Dendermonde. Gesloten op dinsdag. En dan nu terug naar de muziek bij Familie Radio.

0: maakt ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op. Ik ben Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.

0: Goedemorgen, het is 9 uur. Dit is hem.
1: Families Prachtplaat.
2: Hallo, mijn naam is Danny Fabri en deze week ben ik Prachtplaat bij Familie Radio met mijn nieuwe single Zoveel Mooier.

0: Welkom bij Moax Dental and Facial Aesthetics Clinic, gelegen in Los Balones, Murcia. Met meer dan 30 jaar nationale en internationale ervaring zijn wij uw betrouwbare partner voor een stralende glimlach. Ziet u op tegen een tandartsbezoek? Geen zorgen. Ons zorgzame team spreekt Engels en zorgt ervoor dat u zich volledig op uw gemak voelt. Van algemene mondzorg tot geavanceerde implantaten. Wij hebben alles in huis voor uw glimlach en uw uitstraling. Bezoek moaxdental.com. Dat is M-U-A-K-S. Of bel 968 1378 52. En maak vandaag nog een afspraak. Moax Dental and Facial Aesthetics. Waar een mooie glimlach en een stralend gezicht beginnen.
1: Bij SVG Service ben je aan het juiste adres voor al jouw verwarmingsbehoeften. Van installatie van nieuwe ketels tot onderhoud en herstellingen van bestaande ketels. Wij regelen het voor jou. En dat voor slechts €130. Of je nu een particulier bent of een bedrijf hebt, wij bieden een professionele service die aan al jouw verwachtingen voldoet. En dat is niet alles. Bij SVG Service vind je ook waterverzachters en warmtepompen. SVG Service, jouw betrouwbare partner in verwarming en duurzame oplossingen. Neem vandaag nog contact met ons op voor meer informatie. Bezoek onze website op svgservice.be of bel ons op 0472 040506. SVG Service, jouw verwarmingsexpert met oog voor detail.
2: 16 jaar en toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van JTC bij DMV Scooters in Gent. Met de JTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de JTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DMV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DMV Scooters. Met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.
3: Na een kankerbehandeling verandert er zoveel. Ook hoe je jezelf ziet en voelt. Bij Pruiken New Hair Body Care begrijpen we dat als geen ander. De eigenares Martien weet uit eigen ervaring hoe belangrijk het is om opnieuw jezelf te mogen zijn. Met zorggekozen pruiken, lingerie, borstprotheses en body care begeleiden we je stap voor stap. Altijd op afspraak voor een persoonlijke aanpak. Pruiken New Hair Body Care. Recht tegenover Colruyt in Merelbeke. Meer info op new-hair.be.
4: En dan nu, terug naar de muziek, bij Familieradio.

0: de weersverwachting. Vandaag en de rest van het hele verlengde weekend opnieuw veel zon. De maxima kunnen oplopen tot 30 graden. Misschien zelfs 31 graden op zondag. Geniet van het mooie weer en van het zonnetje.
1: Een hele goede morgen.
2: Bij ons ben je thuis.
1: Familie Radio.
3: Rood is al lang het rood niet meer. Het rood van rode rozen. De kleur van liefde, van weleer, lijkt door de haat gekozen. Dat mooie rood was ooit voor mij, de kleur van passie en van wijn. Ik wil haar terug, die mooie tijd, maar zij lijkt lang vervlogen. En alle beelden op tv, van bloed en oorlog om ons heen, werken daar ook niet echt.

0: Zo dadelijk bij Familie Radio.
1: Ontdek via de app van Summit een onuitputtelijke bron van Vlaamse en Nederlandstalige podcasts en audiocontent.
2: Een wereld van verhalen.
1: Gratis en onbeperkt. Luister podcasts zoals je het nooit eerder deed via Augmented Audio en ontdek de verhalen bij jou in de buurt.
2: Summit.
1: Ontdek de duizenden verhalen in onze catalogus via Steve, jouw persoonlijke assistent. Download Summit vandaag nog gratis voor Apple of Android en begin met onbeperkt luisteren.
2: Summit. Een wereld van verhalen.
3: Mama, wat eten aapjes?
4: Ah, die eten bananen, hè?
3: En wat eten paarden?
4: Die grazen in de weien, schatje.
3: En mijn konijntjes?
4: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be, de webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op Happy Rabbits en friends.be, want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
5: The House Gold and Silver verkoopt al uw gouden en zilveren juwelen, muntstukken, goud en zilverstaven aan de beste prijs, met steeds een vrijblijvende waardebepaling. U kan bij The House ook terecht voor aan- en verkoop van historische munten met hoge verzamelwaarde. The House Gold and Silver, met winkels in Brussel, Gent, Kortrijk, Sint-Niklaas en Oostende, is er zeker een winkel bij jou in de buurt. Meer info via the-house.be.
0: En dan nu terug naar de muziek bij Familie Radio.

0: We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be

0: Goedemorgen, het is 10 uur. Dit is hem. Dit is hem. Families
1: Prachtplaat. Hallo, mijn naam is Danny Favori en deze week ben ik prachtplaat bij Familie Radio met mijn nieuwe single Zoveel Mooier.

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
2: 16 jaar. En toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van JTC bij DNV Scooters in Gent. Met de JTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de JTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DNV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DNV Scooters met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.
3: Een nieuwe wasmachine, koelkast of inbouwtoestel nodig? Kom langs bij de Witte Winkel in Kalken. Ontdek een ruime toonzaal met kwaliteitsmerken, een groot aanbod vrijstaande en inbouwtoestellen en een indrukwekkende keuze Amerikaanse koelkasten. Dankzij veel stok, snelle levering en persoonlijke begeleiding ben je snel geholpen. Van advies tot installatie. Kom langs in onze toonzaal. Dendermondse Steenweg 61A in Kalken. De Witte Winkel. Al meer dan 60 jaar specialist in witgoed. Ontdek het aanbod op dewittewinkel.be.
4: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

De weersverwachting vandaag en de rest van het hele verlengde weekend opnieuw veel zon. De maxima kunnen oplopen tot 30 graden, misschien zelfs 31 graden op zondag. Geniet van het mooie weer en van het zonnetje.

0: Na een kankerbehandeling verandert er zoveel. Ook hoe je jezelf ziet en voelt. Bij Pruiken New Hair Body Care begrijpen we dat als geen ander. De eigenares Martien weet uit eigen ervaring hoe belangrijk het is om opnieuw jezelf te mogen zijn. Met zorggekozen pruiken, lingerie, borstprotheses en body care begeleiden we je stap voor stap. Altijd op afspraak voor een persoonlijke aanpak. Pruiken New Hair Body Care, recht tegenover Colruyt in Merelbeke. Meer info op new-hair.be.
1: The House Gold and Silver verkoopt al uw gouden en zilveren juwelen, muntstukken, goud en zilverstaven aan de beste prijs met steeds een vrijblijvende waardebepaling. U kan bij The House ook terecht voor aan- en verkoop van historische munten met hoge verzamelwaarde. The House Gold and Silver met winkels in Brussel, Gent, Kortrijk, Sint-Niklaas en Oostende is er zeker een winkel bij jou in de buurt. Meer info via the-house.be.
2: Bij SVG Service ben je aan het juiste adres voor al jouw verwarmingsbehoeften. Van installatie van nieuwe ketels tot onderhoud en herstellingen van bestaande ketels. Wij regelen het voor jou. En dat voor slechts €130. Of je nu een particulier bent of een bedrijf hebt, wij bieden een professionele service die aan al jouw verwachtingen voldoet. En dat is niet alles. Bij SVG Service vind je ook waterverzachters en warmtepompen. SVG Service, jouw betrouwbare partner in verwarming en duurzame oplossingen. Neem vandaag nog contact met ons op voor meer informatie. Bezoek onze website op svgservice.be of bel ons op 0472 040506. SVG Service, jouw verwarmingsexpert met oog voor detail.
3: Mama, wat eten aapjes?
4: Ah, die eten bananen, hè?
3: En wat eten paarden?
4: Die grazen in de weien, schatje.
3: En mijn konijntjes?
4: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits & Friends. happyrabbitsandfriends.be, de webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits & Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be, want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
5: En dan nu, terug naar de muziek. Bij Familieradio.

0: maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be

0: Goedemiddag.
1: 40 Vlamingen op een rij.
2: 40 nieuwe Vlaamse producties.
3: 40 liedjes in onze eigen taal.
2: Elke week geweekt en gewogen door Peter Nases. Iedere zaterdag op Familie Radio van 11 tot 14 uur. Met Pieter Wim.
0: Dat was inderdaad een hele snelle goedemiddag, maar ik moest even snel zijn, want ik was nog niet helemaal klaar om eraan te beginnen. Dat ben ik nu wel, want je hoorde de nummer 1 van vorige week. Amber en Dylan staan helemaal bovenaan met Per Ongeluk in Peter Naessens Vlaamse 40. Vlaamse 40, waarin deze week heel wat beweging zit, zo kan ik je nu al meegeven dat we deze week 9 nieuwe nummers zullen verwelkomen. Hoe dat precies allemaal zit? Wel, ik weet dat ik veel werk heb, dus ik zou nu meteen graag willen beginnen.
2: 40 Vlamingen op een rij in Peters Vlaamse 40.
4: Nummer 40.

Luc Steno, nog steeds een van de meest populaire Belgische zangers van het levenslied. De grootste hit die hij ooit had was Hij speelde accordeon. En zijn nieuwste hit, wel, die staat deze week helemaal op nummer 40 in Peter Naessens Vlaamse 40. Je hoorde Wat blijft er over?

Zaterdag voormiddag, lente in Vlaanderen en Peter Naessens Vlaamse 40 hier bij Familie Radio. Met de nieuwe nummer 37 voor deze week. Die plaats werd gereserveerd voor David Calbo en Recht Vooruit. En 36 is ook een nieuwe. Dit is Tina

0: Een nieuwe wasmachine, koelkast of inbouwtoestel nodig? Kom langs bij de Witte Winkel in Kalken. Ontdek een ruime toonzaal met kwaliteitsmerken, een groot aanbod vrijstaande en inbouwtoestellen en een indrukwekkende keuze Amerikaanse koelkasten. Dankzij veel stok, snelle levering en persoonlijke begeleiding ben je snel geholpen. Van advies tot installatie. Kom langs in onze toonzaal, Dendermondse Steenweg 61A in Kalken. De Witte Winkel, al meer dan 60 jaar specialist in witgoed. Ontdek het aanbod op dewittewinkel.be.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
2: Buddies Gold, waar dat is hier een vertrouwen, geld waard zijn.
0: En dan nu, terug naar de muziek, bij Familie Radio.
2: Familie Radio.
0: 40 Vlamingen op een rij in Peters Vlaamse 40. Nummer 35.

Salim Segers, dat is nog altijd Verlaat Me Nooit. Maar ondertussen heeft de man al serieus wat platen bij elkaar gezongen. Deze week vinden we hem op nummer 35. Hij komt van de 18e plaats.

0: dansen en feesten als hij langskomt. Dat is een zekerheid die je krijgt bij Kurt Lorenz. Vorige week stond hij op 25 in Peter Naessens Vlaamse 40. In de negende week zakt hij naar 33 met Zonder Jou. En 32 is ook een nieuwe. Het is de nieuwe plaat geworden van Gene Thomas.
1: Nummer 32.
2: Je zegt

0: Frank van Damme en dit wordt een avond hier bij Familie Radio. En als het weer het volhoudt, dan wordt het vanavond een fantastische zomeravond.
1: Het is Vlaamse 40, de hitparade op Familie Radio, waar onze vrolijke vrienden thuis zijn met Piet de Win.
0: Het is tijd voor het eerste overzicht. We begonnen vandaag met de nummer 40. Die kwam van 29. Luc Steno, wat blijft erover? Maak me wakker van Jonathan, van 36 naar 39. En de eerste van 9 nieuwkomers, deze week op 38. Jeroen met Neem me mee. Recht vooruit, ook al een nieuwe van Dave Calbo op 37. En 36 ook nieuw voor Tina Rosita, als ik jou zie. Tijd voor een feestje, altijd in. Geen enkel probleem, Salim Segers. Van 18 naar 35. En 34, de Julias. Ik voel de zomer in jou en mij. Zonder jou, Kurt Lorenz op 33 en een nieuwe op 32 van Gene Thomas en Chameleon. Dit wordt een nacht. Veelbelovend, maar toch moet hij een paar plaatsen prijsgeven. Frank van Damme zakt deze week van 20 naar 31. En op 30 hebben we ook weer een spiksplinternieuwe.
1: Peters Vlaamse 40, de hitparade op Familie Radio, waar onze vrolijke vrienden thuis zijn met Piet de Win.
2: Nummer 30.

0: Welkom bij Moax Dental and Facial Aesthetics Clinic, gelegen in Los Balones, Murcia. Met meer dan 30 jaar nationale en internationale ervaring zijn wij uw betrouwbare partner voor een stralende glimlach. Ziet u op tegen een tandartsbezoek? Geen zorgen. Ons zorgzame team spreekt Engels en zorgt ervoor dat u zich volledig op uw gemak voelt. Van algemene mondzorg tot geavanceerde implantaten. Wij hebben alles in huis voor uw glimlach en uw uitstraling. Bezoek moaxdental.com. Dat is M-U-A-K-S. Of bel 968 1378 52. En maak vandaag nog een afspraak. Moax Dental and Facial Aesthetics. Waar een mooie glimlach en een stralend gezicht beginnen.
1: The House Gold and Silver verkoopt al uw gouden en zilveren juwelen, muntstukken, goud en zilverstaven aan de beste prijs. Met steeds een vrijblijvende waardebepaling. U kan bij The House ook terecht voor aan- en verkoop van historische munten met hoge verzamelwaarde. The House Gold and Silver met winkels in Brussel, Gent, Kortrijk, Sint-Niklaas en Oostende is er zeker een winkel bij jou in de buurt. Meer info via the-house.be.
0: En dan nu terug naar de muziek bij Familie Radio.
2: Familie Radio.
0: 40 Vlamingen op een rij in Peters Vlaamse 40. Nummer 28.

Jasper Huls sluit deel 1 van Peter Naessens Vlaamse 40 op deze zaterdagmiddag 23 mei af met een ex-nummer 1 hier bij Familie Radio. We varen over de zee. En wij blijven gewoon verder doen, jij en ik. Wij zijn nog samen tot 2 uur vanmiddag in het overzicht van de 40 populairste platen hier bij Familie Radio.

0: We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be

grootste begrotingstekort van de hele eurozone. De kredietscores bepalen mee hoeveel rente ons land moet betalen op leningen. De bommelding van gisteren namiddag en avond in Vilvoorde was vals, zegt de politie. De melding werd via mail naar de politie en verschillende media gestuurd. Volgens de afzender lag er een bom in een bakkerij en ook nog een bom in een woning. De afzender bekende dat hij betrokken zou zijn bij een maken of plaatsen van de bommen. En hij zei dat hij geen onschuldige mensen wilde doden. Maar de politie heeft alle nodige plaatsen doorzocht en niks gevonden. De politie onderzoekt nog wie er achter de melding zit. Europa zet zich schrap voor een hittekoepel. Een weerfenomeen waarbij warme lucht wordt vastgehouden en de warmte lang aanhoudt. In Ukkel steeg het kwik gisteren al tot 26,4 en daarmee was het officieel de eerste zomerdag van het jaar. En ook de hele volgende week ziet er bijzonder warm uit. Ja, vandaag en ook de rest dus van het verlengde weekend opnieuw veel zon en maximaal tot 30 graden, mogelijk zelfs iets meer op zondag.

Goedemiddag, Familieradio komt de zomermaanden juli en augustus naar buiten met Familieradio Zomert. En we brengen zomaar eventjes 70 Vlaamse artiesten mee. En misschien is Michael Lanzo ook wel een van hen met zijn nieuwe single. Komt deze week nieuw binnen op nummer 27 met Waarom Nou Jij. 26, die komt van 17. Hij doet ondertussen al 11 weken mee. Dit is John Dennis.

Geniet van het leven, dat is die andere van Kevin. En geniet ook van het zomerweer op deze zaterdagmiddag. Zomer is ook voor hem, zomer voor altijd hier bij Familie Radio. Een bijzonder prettige middag. Ik ben Piet, we zijn samen tot 2 uur.

0: Goedemiddag, je luistert naar Familie Radio. Bij ons ben je thuis. En elke zaterdag tussen 11 en 2 krijg je hier een overzicht van de 40 populairste platen hier bij ons op de radio.
1: Peters Vlaamse 40, de hitparade op Familie Radio, waar onze vrolijke vrienden thuis zijn met Piet de Win.
0: Met het volgende overzicht. Op 30 hadden we Nieuwe van Kato met 1, 2, 3, 4. En Jeremy Vreelink met Op zoek naar mezelf. Deze week van 19 naar 29. 28 is deze week voor Matthias Vergels. Heeft nog op 1 gestaan met De Wilde Zee. En Waarom nou jij? De nieuwe single van Michael Anzo komt ook meteen nieuw binnen op nummer 27. Vorige week op 17, nu op 26. Niet zo'n prettig nieuws dus voor John Dennis met Zondag. En zo'n 50-tal jaren in mijn leven van Ida de Nijs doet nog altijd vlot mee. Deze week op 25. 24 komt van 34. Goed nieuws dus voor Kevin Kestan. Zomer voor altijd. En Rak van Sam Coris stijgt ook van 37 naar 23. Thomas Julian met de klompendans op 22 en 21. Net gehoord. Een nieuwkomer voor Steven Lambert. En graag bij jou.
1: Peters Vlaamse 40. De hitparade op Familie Radio, waar onze vrolijke vrienden thuis zijn met Piet de Win.
2: Nummer 20.
3: Manhattan, vroege jaren 90. 10 zangers en zangeressen om te zien. En één daarvan speelde piano. En wees maar zeker,

Antwerpen, we vierden mijn verjaardag. Kwam mij als gast zingen in mijn show. Ik zat naast hem op het podium te luisteren.

0: bij Moax Dental and Facial Aesthetics Clinic, gelegen in Los Balones, Murcia. Met meer dan 30 jaar nationale en internationale ervaring zijn wij uw betrouwbare partner voor een stralende glimlach. Ziet u op tegen een tandartsbezoek? Geen zorgen. Ons zorgzame team spreekt Engels en zorgt ervoor dat u zich volledig op uw gemak voelt. Van algemene mondzorg tot geavanceerde implantaten. Wij hebben alles in huis voor uw glimlach en uw uitstraling. Bezoek moaxdental.com. Dat is M-U-A-K-S. Of bel 968 1378 52. En maak vandaag nog een afspraak. Moax Dental and Facial Aesthetics. Waar een mooie glimlach en een stralend gezicht beginnen.
1: The House Gold and Silver verkoopt al uw gouden en zilveren juwelen, muntstukken, goud en zilverstaven aan de beste prijs. Met steeds een vrijblijvende waardebepaling. U kan bij The House ook terecht voor aan- en verkoop van historische munten met hoge verzamelwaarde. The House Gold and Silver met winkels in Brussel, Gent, Kortrijk, Sint-Niklaas en Oostende is er zeker een winkel bij jou in de buurt. Meer info via the-house.be.
2: En dan nu terug naar de muziek bij Familie Radio.
3: Familie Radio.
4: 40 Vlamingen op een rij in Peters Vlaamse 40. Nummer 9.

Goedemiddag, je luistert naar Familie Radio. Bij ons ben je thuis. Zaterdagmiddag 23 mei. Hopelijk kan het genieten van het verlengde Pinksterweekend. En ook genieten van het mooie weer, want dat hebben ze ons tenminste voorspeld voor vandaag. Temperatuur zou gemakkelijk kunnen oplopen naar maxima van boven de 25 graden. En het zou overal de hele dag droog moeten blijven. Of die zou ook echt werkelijkheid zal worden? Wel, het is Vlaanderen, dus je bent nooit voor 100% zeker. Bij ons ben je dat wel. Elke zaterdag tussen 11 en 2 is dit Peter Naessens Vlaamse 40. Een overzicht van de 40 populairste hier bij Familie Radio.

Goedemiddag, de dag verloopt overwegend zonnig met soms hier en daar wat hoge of middelhoge bewolking. Het wordt opnieuw zomers warm. Ik zie hier zelfs temperatuur aangekondigd worden van om en bij de 29 graden. Dat betekent dat als je buiten in de zon loopt, je ook meer dan voldoende moet smeren. Want die eerste zon kan gemeen zijn.

0: Bij SVG Service ben je aan het juiste adres voor al jouw verwarmingsbehoeften. Van installatie van nieuwe ketels tot onderhoud en herstellingen van bestaande ketels. Wij regelen het voor jou. En dat voor slechts €130. Of je nu een particulier bent of een bedrijf hebt, wij bieden een professionele service die aan al jouw verwachtingen voldoet. En dat is niet alles. Bij SVG Service vind je ook waterverzachters en warmtepompen. SVG Service, jouw betrouwbare partner in verwarming en duurzame oplossingen. Neem vandaag nog contact met ons op voor meer informatie. Bezoek onze website op svgservice.be of bel ons op 0472 040506. SVG Service, jouw verwarmingsexpert met oog voor detail. Nieuw in Dendermonde, Shanna's Broodtique. Dagvers brood en patisserie van bakkerij Wouters met elke dag een wisselend aanbod aan gebak en zoete lekkernijen. Kies uit een zeer ruime selectie pistolets en geniet van onze belegde broodjes of speciale creaties met spek en eieren. Ook ontbijtmanden op bestelling, koekjes, confiserie en leuke cadeaumanden, zelfs met suikervrije opties. Ontdek Shanna's Broodtique, Brusselse straat 61A in Dendermonde. Gesloten op dinsdag.
1: Lekker eten en genieten is onze grootste troef. Iedereen heeft trek in de nieuwe Lekkerbek.
2: Geniet deze maand bij de nieuwe Lekkerbek van ons suggestiemenu. We starten met een trio van wildpastei met rabarber of tomaat gevuld met grijze garnalen. Daarna een herfstig duo van Duroc d'Olive, varkenskroontje en wangetje met jagersaus, met herfstgroentjes en kroketjes. Of kies voor roodbaarsfilet op zijn Ardennais met champignons en spek. En we sluiten af met een griotine ijstaartje met krieken in Cointreau. Of een kwartet kaasjes met Luikse siroop. En dat alles voor maar €60 per persoon. Meer info en reservatie via de nieuwe lekkerbek.be. De nieuwe Lekkerbek. Tiletumstraat 29, Wingen-Ruisleden.
1: Lekker eten en genieten is onze grootste troef. Iedereen heeft trek in de nieuwe Lekkerbek.
3: En dan nu terug naar de muziek bij Familie Radio.
4: Vlamingen op een rij in Peters Vlaamse 40.
3: Nummer 15.
5: De

De snoeper in Willy Sommers komt naar boven in zijn nieuwe plaat. De eerste keer. Voor elk van ons helemaal anders in te vullen natuurlijk. Maar het is zeker niet de eerste en het zal ook niet de laatste keer zijn dat we Willy Sommers mogen verwelkomen hier in Peter Naessens Vlaamse 40. Jij en ik, wij blijven verder aftellen tot aan 2 uur. Want iets voor 2 uur wordt de nummer 1 bekendgemaakt.

0: We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op. Ik ben Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.

0: Goedemiddag, je luistert naar Familie Radio. Bij ons ben je thuis. Zaterdagmiddag 23 mei. Het zou vandaag op de zomer moeten lijken als je buiten komt. Heerlijk warm op het randje van heet. Zomerse temperatuur met mogelijk vandaag zelfs maxima in de buurt van 29 graden. En jij luistert naar deel 3 van Peter Naessens Vlaamse 40. We duiken zometeen samen onze top 10 in.
1: 40 Vlamingen op een rij in Peters Vlaamse 40. Nummer 13.

Ivan Brunetti stond een week of twee geleden helemaal bovenaan Peter Naessens Vlaamse 40. Maar dat feestje heeft maar één week geduurd. Vorige week op 4 en nu verder weggezakt naar 13 met zijn We Love You, My Man.

Een 12e plaats deze week voor Corina. Ze zakt daarmee 4 plaatsen. Ze komt van 8 met Bandolero op deze zaterdagmiddag. Elke zaterdag tussen 11 en 2 krijg je hier bij Familie Radio een overzicht van de 40 populairste platen van de voorbije week. Het is Peter Naessens die de lijst samenstelt. Vandaar dus Peter Naessens Vlaamse 40. Jij en ik, wij zijn nog samen op deze heerlijke dag tot 2 uur. En omstreeks dat uur kan ik de nummer 1 bekendmaken. Is het dezelfde als vorige week of zullen we toch een nieuwe nummer 1 verwelkomen? Blijf gewoon in de buurt en geniet mee. Genieten kan ook van deze Steve Tielens en Sarah met Als dat gebeurt.

0: Steve Tielens en Sarah die jumpen deze week van 15 naar 11 met Als dat gebeurt.
1: Het is Vlaamse 40, de hitparade op familieradio waar onze vrolijke vrienden thuis zijn met Piet de Win.
0: En wij zijn helemaal klaar om de top 10 binnen te springen. Maar eerst nog een overzicht. Op 20 kwam van 21 deze week Bart Herman met liedje van Stef Bos. En wat zie ik je graag van DJ Patrick op 19. 18 komt van 12. Freek van Rooij, ik geef me helemaal. En waar zijn al die mooie jaren? De nieuwe van Danny de Rover, nieuw op 17. Een stijger van 27 naar 16 voor Jordi Vanet. Niemand mag alleen zijn. En de eerste keer is de hoogste nieuwkomer deze week op 15. Het is de nieuwe plaat van Windy Sommers. Larissa en Sterre, mooi duet, Vleugels van de Wind, van 16 naar 14. En op 13 komt van 4. Ivan Brunetti stond nog op nummer 1 een aantal weken geleden. Bandolero van Corina moet ook een paar plaatsen prijsgeven. Zakt deze week van 8 naar 12. En 11, die komt van 15. Je hoorde net nog Steve Tielens en Sarah. En Als dat gebeurt.
1: Peters Vlaamse 40, de hitparade op familieradio, waar onze vrolijke vrienden thuis zijn met Piet de Win.
2: Nummer 10.

Maartje van Eigen, naast zangeres ook actrice en nog altijd een beetje model. En natuurlijk altijd dochter van Erik van Eigen. Maar ze heeft ondertussen wel een eigen mooie carrière uitgebouwd. Je hoort ze met De Stralers en...

0: Goedemiddag, daarnet nog op nummer 9, Gary Hegger. Die heeft deze week een flinke sprong gemaakt. Komt van 23 met Beter dan Goed. En Sammy Moore die gaat er ook op vooruit. In zijn derde week stijgt hij van 11 naar 8. Die hoorde net te jong om stil te zijn. Wij zijn ook niet stil, we blijven niet stilstaan, maar we gaan gewoon tegen 100 per uur vooruit. We zijn samen onderweg naar de ontknoping van deze Peter Naessens Vlaamse 40. En als dit hier is afgehaspeld, is er natuurlijk nog meer hitparade. Straks om 2 uur is er een nieuwe aflevering van de BNI Top 50 met Jeroen.
1: Nummer 7.
2: Bonjour, ça va? Ça va bien? Allez, viens danser avec moi. Here we go!

Rob Wibbles van de zomer nog ergens op een podium tegen het lijf te lopen, want het is ondertussen toch al een tijd geleden. En geeft toe, als hij ergens komt optreden, dan gaat het dak eraf. Misschien is hij er ook wel bij tijdens onze live-uitzendingen. Familie Radio Zomert, daarover kan je veel meer gaan lezen als je even naar onze Facebookpagina surft. Maar blijf vooral in de buurt, want wij zijn verder aan het aftellen. Hier in Peter Naessens, Vlaamse 40.

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
2: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

Suzy doet ondertussen ook al een hele tijd mee in de Vlaamse levensliedwereld. En je zal ze van de zomer zeker wel ergens tegenkomen. Kans is groot dat ze komt meedoen bij Familie Radio Zomert. We gaan zowel in juni als in augustus naar buiten komen. En alle details daarvan die kan je gaan ontdekken door nu even naar onze Facebookpagina te surfen. Waarom ik het niet vertel? Wel, er is niet veel tijd, want we moeten verder hier met Peter Naessens Vlaamse 40. We zijn toe aan de volgende nummer.

Ik had eerlijk waar verwacht dat hij al een lange tijd helemaal bovenaan zou staan van Peter Naessens Vlaamse 40. 5 weken geleden kwam David van Dijk meedoen, vorige week stond hij op 5 en deze week stijgt hij toch nog 1 plaats naar 4 met Ik kan het niet geloven. Dus die eerste plaats, ja beste vrienden, die zit er nog altijd in. En dit is Chris Reilhoff met Helena, deze week op nummer 3.

0: warme zaterdagmiddag. Je luistert naar Familie Radio. Bij ons ben je thuis. En we zijn bijna aan de top geraakt. De top van Peter Naessens Vlaamse 40. De nummer 3 is de nummer 3 van vorige week. Die heb je net gehoord met Chris Reilhoff en Helena. En dat betekent dat er nog 2 nummers klaar liggen. Eentje links van mij en 1 aan mijn rechterkant. Ik heb Herbert en een duo van Amber en Dylan. Wie van de 2 zal deze week helemaal bovenaan staan?
1: Nummer 2.

0: Herbert blijft staan waar hij vorige week ook al rondhing. De nummer 2 in Peter Naessens Vlaamse 40 met Jij blijft mij verbazen.
1: Peters Vlaamse 40, de hitparade op familieradio waar onze vrolijke vrienden thuis zijn met Piet de Win.
0: Ik heb natuurlijk zometeen de nummer 1 aan je voor te stellen, maar eerst nog het laatste overzicht voor vandaag. Op 10 hadden we Maartje van Nijgen en de Stralers met Stralen. En Beter dan Goed van Gary Hagger deze week op 9. Sammy Moore, Te jong om stil te zijn op 8. En 7 is voor Wim Lijs met Viens danser. Ik zag jou maar even van de Romeo's, deze week van 7 naar 6. En van 6 naar 5, Suzy Marel, Hou mij warm vannacht. Ik kan het niet geloven, David van Dijk in zijn 5e week op de 4e plaats. En 3 bleef gewoon 3. Chris Rijloff en Helena. 2, die heb je net gehoord. Herbert, jij blijft me verbazen. En dat betekent, beste vrienden, dat we deze week net dezelfde nummer 1 hebben als vorige week. Amber en Dylan doen het fantastisch goed met Per Ongeluk.
1: Peters Vlaamse 40, de hitparade.

0: tweede op één volgende week staan Amber en Dylan bovenaan Peter Naessens Vlaamse 40, terwijl ze ondertussen toch al 7 weken meespelen. Je hoorde Per Ongeluk. En dit was hem, het overzicht van de 40 populairste platen van de voorbije week. We kunnen er weer 7 dagen tegen. En jij moet zeker in de buurt blijven, want zometeen is er een nieuwe aflevering van de BNN Top 50 met Jeroen. En oh ja, ik heb nog de nieuwe supertip voor deze week. Het is een hele gekende, een hele bekende man, een hele sympathieke man, een altijd lachende man. Deze week de supertip, Danny Fabri en Zoveel Mooier.
1: Welkom bij Moax Dental and Facial Aesthetics Clinic, gelegen in Los Balones, Murcia. Met meer dan 30 jaar nationale en internationale ervaring zijn wij uw betrouwbare partner voor een stralende glimlach. Ziet u op tegen een tandartsbezoek? Geen zorgen. Ons zorgzame team spreekt Engels en zorgt ervoor dat u zich volledig op uw gemak voelt. Van algemene mondzorg tot geavanceerde implantaten. Wij hebben alles in huis voor uw glimlach en uw uitstraling. Bezoek moaxdental.com. Dat is M-U-A-K-S. Of bel 968 1378 52. En maak vandaag nog een afspraak. Moax Dental and Facial Aesthetics. Waar een mooie glimlach en een stralend gezicht beginnen.
2: Ontdek via de app van Summit een onuitputtelijke bron van Vlaamse en Nederlandstalige podcasts en audiocontent.
3: Een wereld van verhalen.
2: Gratis en onbeperkt. Luister podcasts zoals je het nooit eerder deed via Augmented Audio en ontdek de verhalen bij jou in de buurt.
3: Summit.
2: Ontdek de duizenden verhalen in onze catalogus via Steve, jouw persoonlijke assistent. Download Summit vandaag nog gratis voor Apple of Android. En begin met onbeperkt luisteren.
3: Summit. Een wereld van verhalen.
1: Een nieuwe wasmachine, koelkast of inbouwtoestel nodig? Kom langs bij de Witte Winkel in Kalken. Ontdek een ruime toonzaal met kwaliteitsmerken. Een groot aanbod vrijstaande en inbouwtoestellen en een indrukwekkende keuze Amerikaanse koelkasten. Dankzij veel stok, snelle levering en persoonlijke begeleiding ben je snel geholpen. Van advies tot installatie. Kom langs in onze toonzaal. Dendermondse Steenweg 61A in Kalken. De Witte Winkel. Al meer dan 60 jaar specialist in witgoed. Ontdek het aanbod op dewittewinkel.be.
3: En dan nu terug naar de muziek bij Familie Radio.
4: Familie Radio.
5: Peters Vlaamse 40. Supertip.

We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk. Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.

0: BNN Top 50.
1: Met Jeroen Rijkenboer.
2: Een zeer fijne, zonnige zaterdagmiddag. Het is Hit Zaterdag bij Familie Radio. Daarnet nog met Piet de Win en Peters Vlaamse 40. En nu dus met de BNN Top 50. En kun je een beetje verwarmen op deze warme zaterdagmiddag? Wel, geniet van het weer en ook van de 50 beste Vlaamse hits die we weer op een rijtje zetten in de BNN Top 50. Daarnet nog met de nummer 1 van vorige week, David van Dijk en Ik kan het niet geloven. En of David nog op 1 staat, hoor je zo even voor 5 uur. We gaan eraan starten met op nummer 50 Aaron en zijn single Ik wil je nooit meer zien. Goeie namiddag en welkom.

0: Dit is de BNE Top 50. Wekelijks samengesteld door Dirk Jacquemin.
1: Je luistert toch ook mee?
0: De BNE Top 50.

0: er komt niks.
1: En dat was nieuw werk van Pommerien Thijs in de BN Top 50. Komt nieuw binnen op nummer 49. Koning minimaliseren hoorde je. Onze volgende, ken je beslist, is origineel van Ingeborg. Maar Steve Tillens en Sarah die maakten een duet van deze, Als dat gebeurt. Deze week op nummer 48.

0: Volle bak vooruit. Nieuwe single van Lien de Douw komt nieuw binnen op nummer 47. En ook onze volgende single is nieuw, want Marlies die ziet al de zomer. Ik zie de zomer, hoor je zo meteen op nummer 46. En het is ook helemaal waar, hè, op deze mooie zaterdagnamiddag.
1: Want bij ons ben je thuis, Familie Radio.
2: Nummer 46. Nieuw in de BNE Top 50.
3: De zon.

0: De nieuwe Lekkerbek, al 10 jaar een begrip in Wingen en Ruiseleden. Kom gezellig genieten in onze tea room van een heerlijke pannenkoek, wafel of ijskoep. Liever iets hartigs? Ons restaurant biedt een uitgebreid menu met smaakvolle gerechten. Meer info, reservatie en openingsuren vind je op denieuwelekkerbek.be. De nieuwe Lekkerbek, Tiletumstraat 29, Wingen en Ruiseleden.
1: Lekker eten en genieten is onze grootste troef. Iedereen heeft trek in de nieuwe Lekkerbek.
2: Welkom bij Moax Dental and Facial Aesthetics Clinic, gelegen in Los Balones, Murcia. Met meer dan 30 jaar nationale en internationale ervaring zijn wij uw betrouwbare partner voor een stralende glimlach. Ziet u op tegen een tandartsbezoek? Geen zorgen. Ons zorgzame team spreekt Engels en zorgt ervoor dat u zich volledig op uw gemak voelt. Van algemene mondzorg tot geavanceerde implantaten. Wij hebben alles in huis voor uw glimlach en uw uitstraling. Bezoek moaxdental.com. Dat is M-U-A-K-S. Of bel 968-1378-52. En maak vandaag nog een afspraak. Moax Dental and Facial Aesthetics. Waar een mooie glimlach en een stralend gezicht beginnen.
3: Mama, wat eten aapjes?
4: Ah, die eten bananen, hè?
3: En wat eten paarden?
4: Die grazen in de weien, schatje.
3: En mijn konijntjes?
4: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be. De webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be, want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
5: En dan nu terug naar de muziek bij Familie Radio.
6: Familie Radio.
2: Nummer 45. Dit is de BNE Top 50 tot 17 uur.

0: Me love you, me man.
1: Al 9 weken lang in de Beni Top 50. Je hoorde Ivan Brunetti met dit zonnige Me Love You, Me Man. En deze week staat Ivan Brunetti op nummer 45. Onze volgende is een nieuwkomer, want Kitana die gaat de Italiaanse tour op met Ciao Ciao Amore. Nieuw deze week in onze Beni Top 50 van Familie Radio.
2: Nummer 44. Nieuw in de Beni Top 50.

Familieradio brengt op zaterdag de Hit Zaterdag. Dit is de BNE Top 50. Familieradio. Nummer 43. Nieuw in de BNE Top 50. Ik loop.

Steven Lambert is helemaal terug met zijn nieuwe single Graag bij jou. Komt deze namiddag binnen op nummer 43. Deze kwam vorige week nieuw binnen. Deze nieuwe single van Jan Wuitens, Leef. Vorige week op 48 en nu 6 plaatsjes winst op 42.

Het zesde metaal was dat met Wannes Capelle. Je hoorde Label deze week op nummer 41. En dit is een mooi duetje van moeder en dochter Larissa en Sterre. Zijn dit in de top 40 intussen met deze single Vleugels van de Wind.

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instant betaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
2: 16 jaar. En toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van JTC bij DNV Scooters in Gent. Met de JTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de JTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DNV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DNV Scooters met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.
3: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.
4: Familieradio.
5: Nummer 39.

Johan Veugelers was dat op nummer 39 met zijn versie van deze Kia-klassieker Zaterdag. En zaterdag is Krapulekesdag. Wel, hier bij Familieradio is het Hit Zaterdag met nu Freek van Rooij. En Freek die staat deze week op nummer 38 met zijn single Geef me helemaal.

En dat was de nieuwe single van Michael Lanzo. Waarom jij komt op deze mooie zaterdagmiddag nieuw binnen op nummer 37. En Adelier, die heeft ook een nieuwe single gemaakt op 36. Die wil dan weer gaan dansen in de regen. Maar dat zal er niet aankomen op deze zonnige zaterdagmiddag.

0: We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.

0: Goedemiddag, het is 3:00.
1: Dit is de BNE Top 50, de hitparade op familieradio waar onze vrolijke vrienden thuis zijn. Nummer 34.

0: nieuwe single was dat van Kleimans en Van Geel. Je hoorde Schreeuw. Een bijzondere goeienamiddag. Het is iets over 3 uur.
1: Familie Radio.
2: De BNE Top 50.
3: Met Jeroen Rijs.

0: Dit is de BN Top 50. Wekelijks samengesteld door Dirk Jacquemin.
1: Je luistert toch ook, nee?
0: De BN Top 50.
2: Bij ons ben je thuis, Familie Radio.
0: Nummer 32.
3: Hallo, ik ben Dave Calbo. Je beluistert Familie Radio met Jeroen Rijkenboer.

En dat was de nieuwe single van Dave Calvo, Recht Vooruit. Vorige week nieuw binnengekomen op 37 en de single gaat ook vooruit, want stijgt deze week 5 plaatsjes naar nummer 32. En deze kwam ook vorige week nieuw binnen. Mijn naamgenoot Jeroen, vorige week op 40 en nu op 31. Dit is Jeroen zijn versie van deze single, Neem me mee.

Rarara, op wie zou dat zijn, hè? Je hoorde Bart Kael met zijn nieuwe single Zot Verliefd. Komt deze namiddag nieuw binnen op nummer 30 hier in de BNE Top 50. Tijd nu om onze klompen aan te trekken. En we doen dat met Thomas Julian en zijn klompendans. Deze week op nummer 29.

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
2: Nieuw in Dendermonde, Shanna's Broodtiek. Dagvers brood en patisserie van bakkerij Wouters met elke dag een wisselend aanbod aan gebak en zoete lekkernijen. Kies uit een zeer ruime selectie pistolets en geniet van onze belegde broodjes of speciale creaties met spek en eieren. Ook ontbijtmanden op bestelling, koekjes, confiserie en leuke cadeaumanden, zelfs met suikervrije opties. Ontdek Shanna's Broodtiek, Brusselse straat 61A in Dendermonde. Gesloten op dinsdag.
3: En dan nu terug naar de muziek bij Familie Radio.
4: Familie Radio. Nummer 28.

Met het zonnige weertje kan zo'n cocktail inderdaad wel smaken. Veronique Kay was dat met haar single Margarita en Tequila, deze week op nummer 28. De single van Eddie Valli, Met gesloten ogen, kennen we ook ongetwijfeld allemaal. En Laura Lien, die maakte daar een nieuwe versie van. Luister maar even mee naar onze nummer 27. Samen.

lijkt wel ons nieuw nationaal volkslied. Je hoorde Dimi op nummer 26 met zijn single België. En we wensen met de hele ploeg ook van de BN Top 50 hier bij Familie Radio heel veel steun toe aan Margriet Hermans. En deze single maakte Margriet Hermans en Celine tijdens de opnames van Liefde voor Muziek. Vechter is dit komt opnieuw binnen in de BN Top 50 op nummer 25 deze namiddag. It is

En het lijkt inderdaad of de zomer wel al begonnen is. Maar het is nog niet zo. Hè. We zijn nog steeds lente op deze 23e mei. Je hoorde de Julia's hier bij Familie Radio. Met Ik voel de zomer in jou en mij. Deze week op 24. Een plekje hoger staat dan weer deze op 23. Wigbert en Koester je.

0: Na een kankerbehandeling verandert er zoveel. Ook hoe je jezelf ziet en voelt. Bij Pruiken New Hair Body Care begrijpen we dat als geen ander. De eigenares Martien weet uit eigen ervaring hoe belangrijk het is om opnieuw jezelf te mogen zijn. Met zorggekozen pruiken, lingerie, borstprotheses en body care begeleiden we je stap voor stap. Altijd op afspraak voor een persoonlijke aanpak. Pruiken New Hair Body Care. Recht tegenover Colruyt in Merelbeke. Meer info op new-hair.be.
1: Een nieuwe wasmachine, koelkast of inbouwtoestel nodig? Kom langs bij de Witte Winkel in Kalken. Ontdek een ruime toonzaal met kwaliteitsmerken. Een groot aanbod vrijstaande en inbouwtoestellen en een indrukwekkende keuze Amerikaanse koelkasten. Dankzij veel stok, snelle levering en persoonlijke begeleiding ben je snel geholpen. Van advies tot installatie. Kom langs in onze toonzaal, Dendermondse Steenweg 61A in Kalken. De Witte Winkel, al meer dan 60 jaar specialist in witgoed. Ontdek het aanbod op dewittewinkel.be.
0: En dan nu terug naar de muziek bij Familie Radio.
2: Nummer 22.

zijn. Jordi Vennet was dat op nummer 22 deze namiddag met zijn single Niemand mag alleen zijn. En dankzij Familie Radio ben je nooit alleen, samen met al onze vrolijke vrienden. Heel veel nieuwe singles, zometeen de nieuwe van Willy Sommers. We hebben ook nog nieuw werk van Jean Thomas. En ook Dana Winner maakte een nieuwe single, De Stilte van de Stad. En die single komt deze namiddag nieuw binnen in de Binnen Top 50.

0: Dit is de BNE Top 50. Tot 17 uur.
1: Bij ons ben je thuis.
0: Familie Radio. Nummer 20.
2: Je zegt...

0: En zo zitten we al in de top 20 deze zaterdagmiddag met Gene Thomas en zijn nieuwe single Chameleon. En Willy Sommers heeft een nieuwe single gemaakt, De Eerste Keer heet die. En die single komt deze namiddag nieuw binnen.
1: Nummer 19.
2: De

0: we maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be.
3: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op. Ik ben Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.

0: Goedemiddag, het is 4 uur.
1: In Antwerpen is vannacht een stepper overleden nadat hij tegen een voetganger botste. Het gaat om een man van 47. Ook de voetganger van 30 raakte levensgevaarlijk gewond. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd. In Oeganda zijn 3 nieuwe gevallen van ebola bevestigd, meldt het Oegandese ministerie van Volksgezondheid. Sinds de uitbraak van de epidemie in Congo zijn er al 750 vermoedelijke besmettingen. 177 mensen stierven ook al aan het virus en het blijft zich snel verspreiden in de regio. De Wereldgezondheidsorganisatie noemt de situatie nu plots zorgwekkend. Op Hawaii heeft een aardbeving plaatsgevonden. Die had de kracht van 6.0, meldt het Amerikaans Geologisch Instituut. Op dit moment is er geen sprake van schade en slachtoffers. Aan de voorgevel van een huis langs de Tessenderlose Steenweg in Paalberingen is deze ochtend een fiets uitgebrand. De eigenaar was in de keuken toen hij buiten een ontploffing hoorde. Hij probeerde zijn fiets nog te verplaatsen, maar liep daarbij brandwonden op. Een fietsbatterij in volle zon? Nooit een goed idee, waarschuwen brandpreventieadviseurs. En dan de weersverwachting. Ja, vandaag volop zomer, weer veel zon, dus warm, lokaal 31 graden. Morgen en de dagen daarna hetzelfde weer. Vanaf woensdag meer wolken, maar het blijft droog. Het wordt ook koeler dan tot 23 graden.
2: Dit is de BN Top 50. De hitparade op familieradio, waar onze vrolijke vrienden thuis zijn. Nummer 17.

0: BN Top 50
1: met Jeroen Rijkenboer.
2: Goedemiddag, welkom in het laatste deeltje van de BN Top 50 op deze mooie zaterdagnamiddag. Je hoorde net Sam Goris met zijn nieuwe single Rak, deze week op nummer 17. We hebben deze week 14 nieuwkomers en je hebt er nog eentje te goed en die krijg je nu meteen. Dat is de nieuwe single van Isabelle A, die onze hoogste nieuwe is deze week met haar single Smeek maar niet om mij.
0: Nummer 16. De BN Top 50.

En zo gaat de zon nog een beetje meer schijnen met deze zomerse single van Corina. Bandolero hoorde je deze week op nummer 15. Goed nieuws voor het duet van Aaron Blommaert en Zoe Livey, want Tranen van Goud stijgt deze week 9 plaatsen. Van 23 naar 14.

Familie Radio brengt op zaterdag de Hit Zaterdag. Dit is de BN Top 50. Familie Radio. Nummer 13.

0: U heeft een rand van goud.
1: En dat was Kato hier in de Bene Top 50 met 1, 2, 3, 4. En je hoorde Kato op nummer 13 deze week. Zometeen op nummer 11, Amber en Dylan met Perron Geluk. Maar eerst op 12, deze van Herbert Verhagen.

0: bij Moax Dental and Facial Aesthetics Clinic, gelegen in Los Balones, Murcia. Met meer dan 30 jaar nationale en internationale ervaring zijn wij uw betrouwbare partner voor een stralende glimlach. Ziet u op tegen een tandartsbezoek? Geen zorgen. Ons zorgzame team spreekt Engels en zorgt ervoor dat u zich volledig op uw gemak voelt. Van algemene mondzorg tot geavanceerde implantaten. Wij hebben alles in huis voor uw glimlach en uw uitstraling. Bezoek moaxdental.com. Dat is M-U-A-K-S. Of bel 968-1378-52. En maak vandaag nog een afspraak. Moax Dental and Facial Aesthetics. Waar een mooie glimlach en een stralend gezicht beginnen.
1: Lekker eten en genieten is onze grootste troef.
2: Geniet deze maand bij de nieuwe Lekkerbek van ons suggestiemenu. We starten met een trio van wildpastei met rabarber of tomaat gevuld met grijze garnalen. Daarna een herfstig duo van Duroc d'Olive varkenskroontje en wangetje met jagersaus met herfstgroentjes en kroketjes. Of kies voor roodbaarsfilet op zijn Ardennais met champignons en spek. En we sluiten af met een griotine ijstaartje met krieken in Cointreau. Of een kwartet kaasjes met Luikse siroop. En dat alles voor maar €60 per persoon. Meer info en reservatie via denieuwelekkerbek.be. De Nieuwe Lekkerbek, Tiletumstraat 29, Wingen-Ruisleden.
1: Lekker eten en genieten is onze grootste troef. Iedereen heeft trek in de Nieuwe Lekkerbek.
2: ABM Bouwmaterialen. Jouw partner van A tot Z. Van ruwbouwmaterialen tot airco. Altijd aan scherpe prijzen. Voor particulieren en zelfstandigen. Met herstel- en plaatsingsdienst. Je vindt ABM Bouwmaterialen aan de Frans de Mildree 5 in Ledenberg. Vlot bereikbaar via de IJzerweglaan. Op de vroegere locatie van natuursteenbedrijf Van Dalen. ABM Bouwmaterialen. Bouw met ons advies.
0: En dan nu, terug naar de muziek. Bij Familieradio.

En dat het warm is, weet ook Suzy Maril. Je hoorde Hou mij warm vannacht van Suzy, deze week op nummer 10. En dit is Gary Hager op nummer 9 met zijn nieuwe single Beter dan Goed. Een bijzonder goede namiddag.

0: En het is er het ideale weer voor, hè? De bar is in de pool. Je hoorde Aksana vroeger van Def Dames Dope. En nu dus bij Boemeke. En de single Swimming in the Pool van de radio's werd zo helemaal herwerkt naar het Nederlands. Onze volgende op nummer 7, wel, dat zijn K3 en Donnie met hun single Schaduw.
1: Nummer 7.

Afgelopen week nog onze prachtplaat hier bij Familie Radio. Wim Leijs en zijn versie van Viens Danser. En je hoorde Wim deze week op nummer 6 in de BN Top 50. En deze was ook al een tijdje geleden onze prachtplaat. En nu al in de top 5. Dit is Sammy Moore en zijn single Te Jong Om Stil Te Zijn. Zeg

0: Water in de muren mag nooit lang duren. Laat jouw huis niet rotten om zo jouw investering te verbrotten. HomeProtect lost het op. HomeProtect komt langs, bekijkt en bespreekt de werken. HomeProtect biedt de juiste oplossing voor jouw vochtprobleem. Dit voor zowel muren als kelders.
1: Voor een vrijblijvende offerte surf naar homeprotect.be.
2: Homeprotect.be.
3: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
4: Buddies Gold, waar dat is hier vertrouwen, geld waard zijn.
5: 16 jaar en toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van JTC bij DNV Scooters in Gent. Met de JTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de JTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DNV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DNV Scooters met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.
6: En dan nu terug naar de muziek bij Familie Radio.
7: Familie Radio.
8: Nummer 4.
9: Na na na na na.
8: Dit was de nummer 1 vorige week.

Vorige week op nummer 1, David van Dijk met zijn versie van Ik kan het niet geloven, wil dus zeggen dat we een nieuwe nummer 1 hebben. En die hoor je nog vlak voor 5 uur. Het wordt dus nog heel spannend. Eerst de top 3 in nu met deze van Udo en zijn single Yamina.

Familieradio brengt op zaterdag de Hit Zaterdag. Dit is de BNE Top 50. Familieradio. Nummer 2.

0: De Binnen Top 50
1: met Jeroen Rijkenboer.
2: En zo zijn we bijna aan het einde op deze mooie zaterdagmiddag van de Binnen Top 50. Je krijgt zo meteen ook nog onze nieuwe nummer 1. Maar eerst nog even de top 5 herhalen. Op 5 hadden we Sammy Moore. Op 4 David van Dijk. Op 3 Udo. Daarnet nog op 2 de Romeo's. En onze nieuwe nummer 1, wel, dat is een single die opgenomen werd door 3 artiesten. Namelijk door Slongs Divalongs. Je hoort ook Wim Soutard en Jeremy Vrielink. En de single werd opgenomen voor de Stichting Tegen Kanker en is dus onze nieuwe nummer 1 in de BNE Top 50. Graag tot volgende week!
0: Nummer 1.
3: De stilte voor de storm zet het denken aan.

0: We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Geniet deze maand bij de nieuwe Lekkerbek van ons suggestiemenu. We starten met een trio van wildpastei met rabarber of tomaat gevuld met grijze garnalen. Daarna een herfstig duo van Duroc d'Olive, varkenskroontje en wangetje met jagersaus, met herfstgroentjes en kroketjes. Of kies voor roodbaarsfilet op zijn Ardennais met champignons en spek. En we sluiten af met een griotine ijstaartje met krieken in Cointreau. Of een kwartet kaasjes met Luikse siroop. En dat alles voor maar €60 per persoon. Meer info en reservatie via denieuwelekkerbek.be. De Nieuwe Lekkerbek, Tiletumstraat 29, Wingen-Ruisleden.
1: Lekker eten en genieten is onze grootste troef. Iedereen heeft trek in de Nieuwe Lekkerbek.
0: ABM Bouwmaterialen. Jouw partner van A tot Z. Van ruwbouwmaterialen tot airco. Altijd aan scherpe prijzen. Voor particulieren en zelfstandigen. Met herstel- en plaatsingsdienst. Je vindt ABM Bouwmaterialen aan de Frans de Mildree 5 in Ledenberg. Vlot bereikbaar via de IJzerweglaan. Op de vroegere locatie van natuursteenbedrijf Van Dalen. ABM Bouwmaterialen. Bouw met ons advies.
2: Ontdek via de app van Summit een onuitputtelijke bron van Vlaamse en Nederlandstalige podcasts en audiocontent.
3: Een wereld van verhalen.
2: Gratis en onbeperkt. Luister podcasts zoals je het nooit eerder deed via Augmented Audio en ontdek de verhalen bij jou in de buurt.
3: Summit.
2: Ontdek de duizenden verhalen in onze catalogus via Steve, jouw persoonlijke assistent. Download Summit vandaag nog gratis voor Apple of Android en begin met onbeperkt luisteren.
3: Summit, een wereld van verhalen.
0: En dan nu, terug naar de muziek, bij Familieradio.

0: Volop zomerweer, veel zon en warm, lokaal 31 graden. Morgen en de dagen daarna hetzelfde weer. Vanaf woensdag meer wolken, maar droog. Het wordt wel wat koeler bij 23 graden.
1: Familieradio. Je luistert toch ook mee?

0: zo dadelijk bij Familie Radio. Can you blow my whistle, baby? Whistle, baby. Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei. Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen
1: geld waard zijn. Nieuw in Dendermonde, Shanna's Broodtiek. Dagvers brood en patisserie van bakkerij Wouters met elke dag een wisselend aanbod aan gebak en zoete lekkernijen. Kies uit een zeer ruime selectie pistolets en geniet van onze belegde broodjes of speciale creaties met spek en eieren. Ook ontbijtmanden op bestelling, koekjes, confiserie en leuke cadeaumanden, zelfs met suikervrije opties. Ontdek Shanna's Broodtiek, Brusselse straat 61A in Dendermonde. Gesloten op dinsdag. En dan nu terug naar de muziek bij Familie Radio.

0: ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op. Ik ben Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.

0: In Lanaken in Limburg woedt een grote brand op een industrieterrein. Op beelden is een grote zwarte rookpluim te zien. Het vuur brak uit in een magazijn voor een verpakkingsbedrijf. De brand is intussen wel onder controle. Ook de Nederlandse brandweer blust mee. Er is een sociaal akkoord over ontslagen bij Nike in Laakdal en Senderlo Ham. In totaal worden maximaal 371 mensen ontslagen. Dat is de helft minder dan eerst aangekondigd. De ontslagen gaan in op 30 juni. In totaal werken 5000 mensen bij Nike in ons land. De Israëlische minister van Nationale Veiligheid, Ben Gvir, mag Frankrijk niet meer binnen. Dat heeft de Franse minister van Buitenlandse Zaken gezegd. Aanleiding een video die Ben Gvir heeft gedeeld op social media. Daarop is te zien hoe opvarenden van de hulpvloot voor Gaza hardhandig werden aangepakt. Frankrijk roept Europa op om sancties te nemen tegen Ben Gvir. In Düsseldorf, Duitsland, zijn 30 mensen gewond bij een botsing tussen twee trams. 4 mensen raakten zwaar gewond, maar zijn niet in levensgevaar. Dat melden Duitse media. Gebeuren in het centrum van de stad. Hoe de botsing kon gebeuren is niet duidelijk. Het onderzoek loopt. Belgian Cat Julie van Loo heeft een nieuwe basketbalploeg. Ze speelt vanaf volgend seizoen voor de Griekse kampioen Aitanaikos. Dat heeft de club zelf bekendgemaakt. Van Loo speelde dit jaar onder meer in Turkije en in de Amerikaanse WNBA. Vanochtend werd haar tijdelijk contract bij New York Liberty niet verlengd, maar nu heeft ze dus een nieuwe ploeg. Van Loo is 33. Volop zomer, veel zon en dus warm. Lokaal 31 graden. Morgen en de dagen daarna hetzelfde weer. Vanaf woensdag meer wolken met droog. Het wordt ook koeler bij maxima rond 23 graden vanaf woensdag. Weer of geen weer, bij ons ben je thuis. Familieradio.
1: En dit is hem. Dit is hem. Families
2: Prachtplaat. Hallo, mijn naam is Danny Favori en deze week ben ik prachtplaat bij Familieradio met mijn nieuwe single Zoveel Mooier.

0: Een nieuwe wasmachine, koelkast of inbouwtoestel nodig? Kom langs bij de Witte Winkel in Kalken. Ontdek een ruime toonzaal met kwaliteitsmerken, een groot aanbod vrijstaande en inbouwtoestellen en een indrukwekkende keuze Amerikaanse koelkasten. Dankzij veel stok, snelle levering en persoonlijke begeleiding ben je snel geholpen. Van advies tot installatie. Kom langs in onze toonzaal, Dendermondse Steenweg 61A in Kalken. De Witte Winkel, al meer dan 60 jaar specialist in witgoed. Ontdek het aanbod op dewittewinkel.be.
1: The House Gold and Silver verkoopt al uw gouden en zilveren juwelen, muntstukken, goud en zilverstaven aan de beste prijs, met steeds een vrijblijvende waardebepaling. U kan bij The House ook terecht voor aan- en verkoop van historische munten met hoge verzamelwaarde. The House Gold and Silver. Met winkels in Brussel, Gent, Kortrijk, Sint-Niklaas en Oostende is er zeker een winkel bij jou in de buurt. Meer info via the-house.be.
0: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

0: Welkom bij Moix Dental and Facial Aesthetics Clinic, gelegen in Los Balones, Murcia. Met meer dan 30 jaar nationale en internationale ervaring zijn wij uw betrouwbare partner voor een stralende glimlach. Ziet u op tegen een tandartsbezoek? Geen zorgen. Ons zorgzame team spreekt Engels en zorgt ervoor dat u zich volledig op uw gemak voelt. Van algemene mondzorg tot geavanceerde implantaten. Wij hebben alles in huis voor uw glimlach en uw uitstraling. Bezoek moixdental.com. Dat is M-U-A-K-S. Of bel 968-1378-52. En maak vandaag nog een afspraak. Moix Dental and Facial Aesthetics. Waar een mooie glimlach en een stralend gezicht beginnen.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
2: Buddies Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
3: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

0: we maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Op 11 en 12 juli is het weer tijd voor Breugelfest in Asper. Vanaf 7 uur geniet je van een heerlijke barbecue. En vanaf 9 uur barst het feest los met DJ Dirk Stoops, Greg S. en Tess. Kaarten en alle verdere informatie vind je bij drankencentrale Lycoven of op breugelfest.be. En vergeet niet, Breugel schrijf je met GH.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Wanneer was de laatste keer dat je echt stilstond? Niet voor je telefoon. In de natuur. MyTheo gelooft in 10 minuten natuur per dag. En in skincare die daarbij past. Stralendehuid.com.
4: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.

Wat leefden ze eenvoudig toen? In simpele huizen tussen groen met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefden ze verkeerd. Het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg.

De dorpsjeugd klit wat bij elkaar in minirok en bietelhaar en joelt wat mee met beatmuziek. Ik weet wel, het is hun goede recht, de nieuwe tijd, net wat u zegt, maar het maakt me wat melancholiek.

0: De mooiste muziek
1: hoor je alleen bij ons. Familie Radio.
0: En dan nu terug naar de muziek bij Familie Radio.

Volop zomer, veel zon en dus warm. Lokaal 31 graden. Morgen en de dagen daarna hetzelfde weer. Vanaf woensdag meer wolken met droog. Het wordt ook koeler bij maxima rond 23 graden vanaf woensdag.

0: klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be

0: maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Op 11 en 12 juli is het weer tijd voor Breugelfest in Asper. Vanaf 7 uur geniet je van een heerlijke barbecue. En vanaf 9 uur barst het feest los met DJ Dirk Stoops, Greg S. en Tess. Kaarten en alle verdere informatie vind je bij drankencentrale Lycoven of op breugelfest.be. En vergeet niet, Breugel schrijf je met GH.

0: Dit is hem. Dit is hem. Families Prachtplaat.
1: Hallo, mijn naam is Danny Fabri en deze week ben ik prachtplaat bij Familie Radio met mijn nieuwe single Zoveel Mooier.

0: We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be

0: Ken jij al de Familieradio-app? Blijf altijd en overal in verbinding met je vrolijke vrienden en download de app op je smartphone. De app is beschikbaar voor zowel iPhone of Android. Familieradio. Download hem nu.
1: En dan nu, terug naar de muziek bij Familieradio.

0: We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op! Ik ben Andy Meister. Bestel nu op andymeister.com.

beste muziek hoor je alleen bij ons. Familie Radio. En dan nu terug naar de muziek bij Familie Radio.

0: Zo dadelijk bij Familie Radio.
1: Het klinkt
0: en het zwingt
1: als geen ander.

dus een koortje nodig. En op dat moment komen er 6 mooie zangers en zangeressen op. En die gaan mij dan begeleiden. Misschien denkt u in de zaal van nou leuk, ik doe mee. Het was de eerste keer dat ik het hoor.

0: We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op! Ik ben Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.

0: is middernacht. En dit is hem. Dit is hem. Familie's
1: Prachtplaat. Hallo, mijn naam is Danny Fabri en deze week ben ik prachtplaat bij Familie Radio met mijn nieuwe single Zoveel Mooier.

0: klinkt en het zwingt.
1: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

0: ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be

0: Familieradio.
1: Het swingt ervan uit.
2: De zon staat hoog, ik leef en lach zo graag. Alles voelt zo licht, ik laat mijn zorgen los vandaag.

We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk. Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.